0: maak ik mijn schuldig aan het ruimte dat ik inneem. Voorrecht, voorrecht, onrecht. Om in te nemen waar een ander leven wil.
1: Voorrecht,
0: voorrecht,
1: onrecht.
0: Tijd om kapot te maken. Eindeloze voorrecht, voorrecht, onrecht. Maak ik mijn schuldig aan het ruimte dat ik inneem. Voorrecht, voorrecht, onrecht. Om in te nemen waar een ander leven wil. Maak ik mij schuldig aan de ruimte die ik inneem. Voorrecht,